Pambude shisena fesele watu, mzwane kuti takala na impact, pokoneka kuti pana nyimbo zuiri zomwe zarambira foto zibodzibodze. Tina DJ Show mbune nyimbo yashi Raji mwatambira foto zinayi na pombo Mashu Alpha the Moz. Yomwe mirambo foto zinayi, nyimbo yashi kumi na yashitan hato. Zimweza fesele watu nyimbo zuiri zomwe zandendemira mbogo ya foto, nzinga unu zakala pambuto yashi sere.